0: maar Paul zegt met MC is een absolute double talk over the lyrics. En dat is talk over the breaks.
1: Oh my god! Thank you so much! Make some noise for DJ P!

0: Maar waarom zijn we dan steeds een MC die dat talk over de lyrics? En dat is talk over de breaks.
1: Oh my god! Thank you so much! Make some noise for DJ Pigman!

0: misschien te laat. Maar we zijn voor hem steeds een absolute double talk over de lyrics. En dat zijn talk over de breaks.
1: Oh my god! Thank you so much! Make some noise for DJ Pigman!